Als jonge vrouw werd ik door een priester gedwongen tot onzedigheid. Geschonden door de kerk werd ik vervloekt